even het klokje gelijk zetten hoor. Ik zie dat hij helemaal nog niet gelijk staat. Zo. Zo en zo. En dan denkt u bij uzelf, nou, het is nu tijd voor... Inderdaad, u heeft hem door. De komende twee uur komen ze voorbij. En wat komt er zoal voorbij? En uiteraard... De tune van toen, nieuws van gisteren. Nieuws van toen, dat mag ook natuurlijk. De dubbeldraai en de lach van de dag. Wees welkom...

Guys and Dolls en Mamacita. Ze hebben wat hits gehad hoor, ongelooflijk. En dit is een beetje in de vergetelheid geraakt. En toen dacht ik bij mezelf, het wordt tijd om hem even te gaan draaien. Even wat doedelzakken erbij met Nico.

even met dat stemmetje dan. Doe dan. Ja, die man is nooit rijk geworden door zijn muziek. Die is zo gek op zijn muziek dat hij eigenlijk... hij treedt overal op. Treedt hij nog steeds volgens mij. Of niet meer, dat weet ik niet meer. Ik heb er een keer een verhaal over gezien. En echt rijk wordt hij er niet mee. Hij zegt van de liefde voor muziek. Maar als ik mijn rekeningen kan betalen, vind ik het allemaal wel best. Ja, zo kun je natuurlijk ook in de muziek zitten. En ook in de radio, zeg ik wel eens. Ja, zeker. De liefde voor radio is dan veel groter dan het geld als je maar je rekeningen kan betalen. Nou, dat is een waar woord hoor. En hij is niet de enige, dat weet ik wel zeker. Hank Drive en de Jets. En de Yesterday Star.

Motorcycle Mama. Harpo, je kent hem wel van Movie Star, maar dit was ook zo'n plaatje wat hij heeft uitgebracht. Werd ook een hit tot een bepaalde hoogte en toen hebben we niets meer van Harpo vernomen. Ja, zo kan het gebeuren. Als wij denken aan Show Wardy Wardy, denken we aan onder andere Under the Moon of Love. Maar kent u deze van de heren? Hey, rock and roll!

0: Together Again, afkomstig dus van Emmylou Harris.
1: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
2: We interrupt this program.
3: Here's another late development.
0: De ontwikkelingen in het jonge Suriname lopen in Nederland niet zo in de kijker. Het plotselinge bericht dat in Suriname tegenstanders van het regime daar het leven zouden hebben gelaten, ontketent dan ook enige paniek in de Nederlandse media. Wat er gebeurt en wat is waar? Legerleider Boudersen, die in Suriname de scepters waard, houdt een toespraak. Vanuit de studio wordt de toespraak van commentaar voorzien. We gaan naar 8 december 1982.

0: We vragen uw aandacht voor de bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel D.C. Bouterse, die u nu zal toespreken in verband met de huidige situatie.
1: Landgenoten, vannacht hebben we natuurlijk een zware gebeurtenis plaatsgevonden. Gebeurtenissen die wij juist hadden willen voorkomen door de gevangenen naar de kazerne over te brengen. We hadden namelijk al indicaties van enkele andere gevangenen gekregen, dat met name de gevangen gehouden militairen, vluchtende beraamden, waarvoor zij reeds enkele andere samenzweerders hadden gewonnen. Op het moment dat het vervoer van het fort naar de kazerne zou plaatsvinden, voltrok zich een ongeluk gebeuren, waarbij een deel der verdachten leven.
2: Het hele verhaal dat Bouterse heeft verteld is van A tot Z gelogen. Dat zegt de heer André Haakmat, voormalig minister van Suriname, naar aanleiding van de verklaring van de Surinaamse legerleider dat het leger door stevig ingrijpen een staatsgreep heeft voorkomen. Gert van Brakel heeft al deze informatie verzameld en praat er nu over door met de heer Haakmat.
3: Meneer Haakmat, welkom. Wat is er wel aan de hand in Suriname?
4: Wat er aan de hand is, is dat enige weken geleden de heer Bouterse, de heer Daal, heeft opgesloten. En naar zijn eigen zeggen, hij zou hem in de cel vergeten. En dat daarop de bij de moederbond aangesloten 56 bonden in staking zijn gegaan. Waardoor de heer Bouterse eigen voor zijn geld koos en de heer Daal vrijliet. Maar dat daarna de besturenvergadering van de moederbond, dus van alle aangesloten bonden, besloten hebben om voor eens en voor altijd een eind te maken aan het willekeurig oppakken en aanhouden van personen door de staking voor te zetten totdat er condities zouden zijn gecreëerd en toezeggingen zouden zijn gedaan dat zulke dingen niet meer zouden voorkomen.
5: Hallo mannetje van de radio.

dan is hij een keer afgelopen. Wat stom, hè, klinkt dat dan? Hij was zo kort dat ik bij mezelf dacht, duurt hij nou langer of niet? Dat was de tune van toen, de million seller van de Veronica toen in de tijd.

Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Ja, hoe kun je het verzinnen, zo'n titel? Maar ja, je moet een titel verzinnen voor een plaat. Het liefst een makkelijke die snel te zeggen is. Maar de heren Hollies kozen dus voor deze titel. Waarschijnlijk wisten ze het niet meer. En toen dachten ze van nou, doen we dit dan maar. Zometeen de dubbeldraai. En de dubbeldraai heeft te maken met die one-way ticket. En welke one-way ticket? Ja, over drie kwartier weet je daar meer over. En natuurlijk de lach van de dag. Die moet ik even gaan uitzoeken welke dat wordt voor vandaag. En tot die tijd nog 45 minuten gaan voordat je dat gaat horen. Eerst onder andere Jimmy Bohorn. En Dance Across the Floor.

Ja, u hoort ze op de achtergrond. De heren van Queen, Eddie Howell, die dacht, ik heb wat begeleiding nodig. Laat ik het dan maar even zo zeggen. En de heren van Queen boden zich aan. En het resulteerde in dit nummer, The Man from Manhattan. Het was zijn enige hit en toen was het voor Eddie Howell in ieder geval voorbij.

Lewis Corporation, Rock the Boat. Augustus 1974 is zo'n maand dat we nooit zullen vergeten. En zeker het jaartal niet. Daardoor ontstond bij een heleboel mensen, ook bij mij, het gevoel van... Ja, wat is dat nou, radio? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Het is toch wel iets heel leuks eigenlijk. En voor de rest hoef ik niks meer toe te voegen, want de geschiedenis kent u. Daar ga ik wel van uit. Husky en Give

Je t'aime, je t'aime. Ik hou zoveel van jou en jij blijft me altijd trouw. Ja, dat is ook niet helemaal altijd, hè. Begrijp me wel. Ja, verliefd, verloofd, getrouwd en gescheiden. Dat kan gebeuren, ja. En waarom? Dat is een goede vraag. Maar we gaan niet te zwaar eraan tillen, natuurlijk. Hoewel dit ook wel erg zwaar klinkt, dit pianootje. Maar het wordt wel vrolijker, natuurlijk. Jackpot. And sing my love song.

Jean-Michel Jarre. En Oxygen. Ja, waar is deze plaat allemaal niet voor gebruikt? Voor diverse tunes van radiostations toen in de tijd. En is het ook nog eens een keer een hit. Dat is ook wel even belangrijk, hè? Voor de radiofreaks of radioliefhebbers is het een denkbeeldige tune geweest. Wie heeft het toen in de tijd allemaal niet gebruikt? Jimmy James en The Vagabonds.

Ja, hij heeft wat hits gehad hoor. Maar dit is een beetje zijn grootste en bekendste. Niet helemaal waardig hoor ik u denken, dat begrijp ik ook wel. Maar ik moet ergens een keus maken. En ik koos voor deze in The Still of the Night. Oké, Papa Was a Poor Man was er ook zo in. Dat begrijp ik ook wel, maar ja. Te overbekend, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. Jigsaw. En Sky High.

0: frei.
1: De smaak van je lippen.
0: En de smaak van je lippen.
1: Raak ik nooit meer kwijt.
0: Ja, die kunnen zo zoet smaken dus.
1: Want de smaak van je lippen.
0: Of is dat nou niet helemaal waar dat je denkt van nee, ze smaken zout. Dat kan natuurlijk ook. Ligt er aan of je ergens aan zee zit en zo. Dan smaakt alles gewoon erg zout, hè, natuurlijk. Kom niet.

zonnetje schijnt altijd, in ieder geval tijdens dit programma. De lach van de dag. Bij de Hemelpoort gaat het dit keer om. Twee vrouwen ontmoeten elkaar aan de Hemelpoort. Vrouw 1, hoe ben jij gestorven? Vrouw 2, doodgevroren. En vrouw 1, ah, hoe erg, dat moet verschrikkelijk zijn om dood te vriezen. Hoe voelt dat aan? En vrouw 2, in het begin heb je het koud. Daarna heel koud, daarna hevige pijn aan de tenen en vingers. Alles begint te vriezen en dan voel je ineens niets meer en verlies je je bewustzijn. En jij, hoe ben jij gestorven? Ik een hartaanval. Ik wantrouwde mijn man. Ik veronderstelde dat hij mij bedroog. Gisteren ben ik vroeger dan gewoonlijk van het werk naar huis gekomen. Ik ben direct de slaapkamer binnengelopen en daar lag hij, poedelnaakt televisie te kijken. Natuurlijk was ik wantrouwig. Ik heb onmiddellijk de kast geopend om te zien of er niemand in zat. Maar er was niemand. Ik heb het hele huis ondersteboven gehaald, maar heb niemand gezien. Vervolgens ben ik vlug de kelder ingekropen, geslopen bedoel ik. En bij het teruggaan naar boven heb ik nog steeds kokend mijn hartaanval gekregen en ben ik gestorven. En vrouw 2, stomme koe, had je nu eerst in de driepvriezer gekeken, dan waren we beiden nog in leven.

klassieker. Papa was a Rolling Stone. Van de Temptations. En dit is ook wel een aardige uitvoering, toch? Was not was. Dat is hem dus voor vandaag. De dubbel draai.

Kate en Annie. Of Anna in dit geval. Maar Gaggle, spreek ik dat goed uit? Sommige namen hebben sommige artiesten dat ik denk van, doen ze het nou erom? Tuurlijk doen ze het erom. Dan hopen ze dat de desbetreffende presentator zich verslikt in zijn tong in op een of andere manier. Nou, is niet helemaal waar, dat begrijpt u ongetwijfeld wel. Ze kunnen er ook niks aan doen. Laten we het daar maar op houden. Casey and the Sunshine Band, hun doorbraak voor Europa. That's the way I like it.

Ho, ho, ho, verkeerde knopje. Ik denk, wat een raar geluid zit er een keer achteraan die plaat. Dat heb ik nooit gehoord eigenlijk, Robbie. Afkomstig dus van Peter Koelewijn en zijn Roberts. Ik was een beetje plaatjes aan het uitzoeken. En toen dacht ik van, wat hoor ik nou? Een raar geluid. Oh, het plaatje is inderdaad afgelopen. Toen kwam dat raar geluid er nog een keer achteraan. Maar goed, het zit erop voor vandaag. Voor deze aflevering van E-Master. Volgende keer spreken we elkaar weer. Als u afstemt. En tot die tijd pak ik mijn biezen. En ga er vandoor. Dag.

En we zijn onderweg naar de nummer 1 van 23 juli 1977. Op 39, Dillinger, Cocaine in My Brain. 38, Dr. Bezut, Originals of Element met CJ Le Femme. En op 37, Carlos en de Big Bisou. Op 36, Nieuw, Claude Michel Schoenberg, Les Enfants, de Mes Enfants. Joe Bowen hoorde je net met To Know You Is To Love You in de zesde week van 35 naar 35. Oftewel, inderdaad, stationair. Van 22 naar 34, Onyx en de Space Art. En een nieuwe binnenkomer vinden wij op nummer 33. Nieuw. Ik heb het over de heren Jacksons en Show You The Way To Go.

Dit is de Miamigo Top 50 van 1977. De sfeer van de zeezenders. De hits die je altijd bijblijven. Nieuw.

So You Win Again, al dus de heren Hot Chocolate. Even een paar plaatjes die we niet kunnen draaien vandaag. Op 32, Big Joe, Disco Cha Cha. 31, Jim Droppers, Eternally. En Sandra, This Is Your Heartbeat. In de vijfde week van 33 naar 30. En dit zijn de heren dus van Hot Chocolate, zoals ik al zei. So You Win Again op nummer 29. En met stip. En we hebben nog een stip natuurlijk. PZN en Sevilla. In de tweede week van 48 naar 28.

Hoormans heeft voor u meer dan 500 soorten vloer- en muurtegels, vast en zeker aangepast aan uw budget. En ook mooie loten tegels zijn in voorraad aan uitzonderlijk lage prijzen. Bij Hoormans vindt u trouwens alle grote merken aan.

Nummer 27, Veronica Unlimited. What kind of dance is this? En dan hoor ik u denken, er horen toch wat andere jingles tussen. Inderdaad. Maar die zijn er zorgvuldig uitgehaald. We moeten het wel in de Miami Go trant houden dan, om het zo maar even te zeggen. Je komt ze tegen. Ook zakkers in die Miami Go Top 50 van 23 juli 1977. In de zevende week van 10 naar 26 gezakt. Fleetwood Mac. And Don't Stop.

0: Grand Discount Center Gent.
1: De reuze meubelzaak waar ongestoord kiezen en keuren nog mogelijk is. Kom, kijk en vergelijk. Uw beste waarborg voor kwaliteit en prijs.
0: Grand Discount Center langs de watersportbaan te Gent.
2: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

de zesde week. Down the Hall van de Four Seasons. En we kwamen ze tegen op nummer 25. In de zesde week van zes afkomstig nummer 24. Love and My Man.

Pride in de zevende week van 11 naar 23. En California. We hadden op 33 de heren Jackson, Show You The Way To Go. Big Joe met Disco Cha Cha op 32. Jimmy Droppers met Eternally op 31. This Is Your Heartbeat van Sandra op 30. Hot Chocolate Show You Win Again op 29. Nieuw binnengekomen. En 28 BZN en Sevilla. Veronica Unlimited, What Kind of Dance Is This? Op nummer 27 en op 26. Fleetwood Mac, Don't Stop. The Four Seasons, Down the Hole in de zesde week op 25. En net hoorden we Love met My Man in de zesde week. Van 6 afkomstig op 24 en 23. Dus Highlight en California in de zevende week afkomstig van nummer 11. En wat vinden wij dan op nummer 22? Crosby, Stills, Nash en Young. Nee, het is Crosby, Stills en Nash. Maar je bent zo gewend om Young erachter te zeggen eigenlijk. Hier is Just a Song Before I Go. Nou, voorlopig niet, want we hebben er nog 21 staan in de Miami Gold Top 50 van 23 juli 1977.

0: En daar staat ze in haar zesde week. Stationair, Janet. Porque te vas.
1: Porque te vas.
0: Porque te vas. In de BBGO Top 50 van 23 juli 1977 hebben we 6 nieuwe binnenkomers, 7 stipnoteringen. En in de vierde week van 23 naar 20, Kenny Rogers en Lucille.
2: In a bar in Toledo, across from

Coming to America, afkomstig van de heren Gibson Brothers in de achtste week van 28 naar nummer 19. Ik kijk zo in deze hitparade van 23 juli 1977 en dan kom je toch wel regelmatig instrumentale nummers tegen die een hit werden. Dat zo meteen, maar eerst deze. In de zevende week van 5 naar 18 gezakt. En we draaien niet de single uitvoering, we draaien de single zoals die eigenlijk gebackt is. De part 1 en part 2 dus in dit geval. De Mark and Clark Band en de Worn Down Piano.

Kom, waar is een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow? Fenroy Caravans de Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tour caravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Fenroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.